0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: wielerweek24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: ook deze. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten, Top 100.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: 1024
1: weerbericht.
2: De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait dan een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook in de avond blijft het droog. Tegen het weekend neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Maar volgende week weer overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij deze tijd van het jaar. Dus rond de 13 tot 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224.

Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat?

Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraten.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Deze.
1: Highlands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong?
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscateerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
3: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
3: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nagedacht. Geteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
3: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
4: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
3: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
4: Karakter.
0: De zender met sfeer.
4: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
4: Piratenhit.
3: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

En zo pakte ik mijn kans, want ik voelde mij gedreven en vroeg haar gelijk ten dans. Oh, mijn hart bonkte gemeen en zij bonkten op meteen. En dan ga je maar genieten van haar mooie ronde ogen, met mijn handen op haar heupen, die er niet bepaald om logen. Zij genoot, dat was te zien, van een piccolo of 10.

Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

ben midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

tumor niet stillen. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: 1224 weerbericht.
1: Vanochtend eerst nog plaatselijk lage bewolking en sluierwolken, maar die trekken in de loop van de ochtend weg. Het is verder droog met geregeld zonnige perioden. De wind is in het binnenland matig en aan de kust vrij krachtig en waait vanuit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerst?

0: Piraten Top 100.
1: Dat komt alleen maar voor in Dalen.
0: Een lijst samengesteld.
1: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224 weet.

0: waren blij.
1: Maar ook deze.
2: En het was een rode, een hele mooie. Met voor en achter en alles erop en eraan.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224.
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd piratenhits.

buiten te gaan naar waar het vrije volk is. En de marktkramen staan waar acrobaten en jongleurs hun kunsten vertonen. En de keisleider die je van je pijn bevrijdt, draagt een kleurig wambuis.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Als je kan, blijf jouw plaats voor altijd bij. En is mijn geluk voorbij.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
3: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
3: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
3: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

wat ik denk, mijn liefste. Het is de hoogste tijd om weer eens samen uit te gaan. Samen naar de stad, mijn liefste.

Vroeger moest je zoeken tussen de ruis. Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Robert-Jan, The Atlantic, op Radio 1224.
1: Je moet bij Easy Toys die vieze films in gaan spreken.
2: Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige blikken aan.

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slecht zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

12-2-4. Zo even een keertje met de Atlantic op de antenne. Het is heerlijk weer buiten. Het laatste, ja, eigenlijk de laatste zomerstraaltjes zijn vandaag te zien. Een heerlijke herfstnazomer, zeggen we dan.

12-2-4. Goedemorgen, het is exact buiten de 10,8 graden. Het is lekker fris, maar hey. Het zonnetje gaat lekker schijnen weer, mensen. Van harte welkom bij dit radioprogramma. Je luistert mee naar de Atlantic. Rechtstreeks live vanaf de Veluwe. En dat alles wegstralend via onze magistrale frequentie. De 1224 kHz op de middengolf. En natuurlijk wereldwijd. Via het internet op radio1224.nl. We hebben al even wat reacties mogen ontvangen op 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Wordt momenteel meegeluisterd in Hapert. Stuurt Wout de Wit. Daar vraag ik me af. Hapert de verbinding dan ook? Of dat niet? Nou ja, goed. Flauw grapje. Goedemorgen, Robert-Jan. Staat aan in Veenendaal. Draai maar even wat moois mee voor iedereen die meeluistert. Dankjewel en succes. Groetjes van Ada. Ook Ada, van harte welkom bij dit radioprogramma. Ook wordt er meegeluisterd in Hengelo. Ook studio De Hengelse Weend. Dankjewel. Ook wordt er meegeluisterd op de Middengolf in Kesteren. Heina Ton, bedankt voor de reactie. Verder wordt er meegeluisterd in Blokzijl. Nou ja, hey, weet je, we komen er zometeen even op terug. Dit is 12-2-4. Goedemorgen.

0: van Lekker Robert. Lekker anders.
1: Mocht je nou even een verzoekje willen doen, die gaan we straks behandelen. Doe even een berichtje naar radio1224.nl of anders via de 06 06 100173 07.

0: Een foyer hier op de Rundfunk Radio 1224. Het is 10:30, mensen. Van harte welkom. Mijn naam is Robert Jan, oftewel de Atlantic. En we gaan even een paar plaatjes draaien. Tot de klok van 12:30, 1:00, zoiets zeggen. Moet even kijken hoe het een beetje uitkomt, privé technisch gezien hier. We gaan even wat reacties behandelen. Mocht je gereageerd hebben, dan moet je even de radio wat harder zetten, want je naam zal zeer waarschijnlijk zo voorbij komen. Mocht je nog niet gereageerd hebben, doe dan even een berichtje naar 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website radio1224.nl. Er wordt meegeluisterd in Hengelo, van harte welkom. Ook goedemorgen Bert, de vaste DJ van de maandagavond hier op Radio 1224. De studio de Hengelse Weend. Dankjewel Bert, luister gezellig mee daar. Wordt ook meegeluisterd in Veenendaal. Ook Ada bedankt. Ze vraagt nog even een plaatje aan voor iedereen die meeluistert. Gaan we zo ook zeker even draaien. Ada, dankjewel. Goedemorgen Atlantic. Ik luister mee op de middengolf. Draai maar even een paar mooie plaatjes mee. Groetjes en succes van Heina Ton uit Kesteren. Verder wordt er ook meegeluisterd in Heerden. Luister mee tijdens de werkzaamheden. Ook de zender Kleine Bison, Ome Barend. Plaatjes gaan die kant uit. Bent weer goed bezig, Ome Barend, hè? Mooi even met de schutting bezig of zo. Hij heeft een leuk fotootje meegestuurd. Altijd leuk natuurlijk. Ook natuurlijk Barend. Hopelijk tot gauw, hè? Hopelijk tot gauw. Wordt ook verder meegeluisterd in Breda. En of zijn oren het ook aankunnen, dat is maar de vraag. Ook George van Dongen. Goedemorgen, kerel. Plaatjes gaan ook die kant uit. En in Staphorst staat hij ook aan. Ook natuurlijk de Scheepsjager en Madonna. Steven, bedankt voor de reactie. Verder wordt er ook meegeluisterd in Blokcel. Ook bij Stef en Joke. Nou, ik zeg gezellig, mensen. Ik krijg er helemaal een warm gevoel van. Mocht je nog een plaat willen aanvragen, laat het maar even weten. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. De Atlantic, zo even een keertje de donderdagmorgen hier op Radio 1224. Geen gezeur, geen gemekker. Ik werd wakker van die wekker.
1: Lekker. Weer een paar uur gemekker.
0: Een paar uur maar hoor, niet te lang, niet te lang.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dalen.
0: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224

tijd piraten hits. De Atlantic, de DJ met het meest geschikte hoofd voor op de radio.

0: Flippers hier op Radio 1224. Gina. Luistert mee naar de Atlantic. Zo even een keertje hier op de 1224 donderdagmorgen.
1: Radio 1224.
0: Duo Everhards nu op de radio en Oslo Roads. 06-1001-7307.

0: deze.
1: Verboden liefde, het mocht niet wat we deden.
0: Maar ook deze. Op de tandem, tijdens het brommerskieken in Mooi Valkenburg

0: wagens van Herman Lippinkhoff.
1: In grote wagens.
0: Overal wordt geluisterd naar Radio 1224. Ja, grote wagens langs de weg. Lekker hoor.
2: Goedemorgen Nederland. Dit is 1224.
0: Wordt ook meegeluisterd in de kring.

Nou ben ik alweer druk met van allerlei andere dingen buiten de uitzending om. Ben ik het verzoekje van Ada gewoon helemaal vergeten, ja. Robert-Jan, draai maar even iets moois mee voor iedereen die meeluistert. Dankjewel, een succes. Ada, deze heb ik er even bij gezocht. Marloes en...

0: jij daar?
1: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
0: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
1: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
0: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
0: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100.
2: Ja, dat is wel even een dingetje hoor. Ga ik heel druk mee zijn, dat weet ik nu al. De eerste inzendingen zijn al binnengekomen via Radio 1224. Dus even resume. Even kort samengevat. 25 december gaan we dus de Piraten Top 100 uitzenden van Radio 1224. En dat is een lijst samengesteld door jou als luisteraar. Wat je daarvoor moet doen, nou ja, niks moet, maar wat je daarvoor kan doen, ga je eventjes naar radio1224.nl en daar zie je wel her en der wat dingetjes over die Piraten Top 100 staan. Daar klik je dan even op en dan kun je even jouw persoonlijke Top 20 invullen. En die kun je dan verzenden, insturen naar Radio 1224. Komt het netjes bij mij terecht hier. En dan ga ik dat allemaal netjes uitwerken. Hè? Stemmen bij elkaar optellen, et cetera. En dan gaan we dat eerste kerstdag lekker uitzenden. Dus de 1224 Piraten Top 100. Mocht je meer informatie erover willen, ga dan even naar de website radio1224.nl. Dan klik dan even op Piraten Top 100. En vul vooral die lijst natuurlijk in, hè?
3: Wat?

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd.

Ze zeggen eigenlijk altijd dat je niet mee moet zingen, hè, in de uitzending. Het is niet professioneel, maar het is wel leuk. Het sneeuwbaltrio en de speelman hier op Radio 1224. Het is 13 voor 12. Ik zeg goedemorgen. Mijn moeder die kwam net even binnenlopen hier zo. Even snel een bakje koffie meegedaan. En zo, ze zegt, weet je die ene van de classics met Ashes and Diamonds vind ik zo mooi. Ik zeg, nou, hey, weet je wat? We draaien hem gewoon even.

Dit is jouw nummer 1. 1224. De Atlantic. Altijd piraten-hits op 1224.

0: Radio 1224. Het is bijna 12 uur, mensen. Bijna tijd voor het nieuws en de boodschapjes. Ja. We gaan nog even door tot de klok van 1 uur met deze live-uitzending. Dus mocht je nog een verzoekje willen aanvragen, laat het maar even weten. Of gewoon even een voiceberichtje. Een plaatje aanvragen. Geen punt. 06-1001-7307. 06-1001-7307. Mocht het allemaal te snel gaan voor je, geen punt. Het staat gewoon allemaal op de website radio1224.nl. En als je daar dan toch bent, vul dan direct even die top 100 in. Hè? De Piraten top 100 van Radio 1224 voor 25 december aanstaande. Ja. Straks nog op de radio hier in het volgende uur. De Voortak met Zorgen om Maria. Ook nog Rad Dame. Dus komt allemaal goed. Komt allemaal voor elkaar. Gezellig, gezellig. Ook Ronald Huisman heeft nog een plaatje aangevraagd. Ik pak hem er even bij, hoor. Even kijken. Even kijken. Speciaal voor het team van Radio 1224 stuurt hij. Graag even een plaatje van Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Nou, dankjewel. Ik heb hem gekregen van mijn ouders, hè, dus goed komen. Goed, zoals ik al zei, het nieuws en de boodschapjes komen eraan. Na het tijd zijn van 12 uur zijn we bij je terug. Ik zeg graag tot dan. Hoi hoi!
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
3: Radio
1: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
4: Ja, geniet van het leven, dat is niet verboden.
1: Maar ook deze.
4: Toen zei zij, lay a little love, lay a love, lay a little, lay a little, little love on me.
1: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jezelkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hey, jij daar.
1: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
1: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
3: De zender uit de lucht gehaald. Profielen op de A1 namens wordt.
1: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
6: Overal.
1: Altijd.
6: Altijd.
1: Altijd Piraten Hits.
0: Ja, we zijn er weer. Het is 12 uur geweest. We gaan weer van start.

0: Ik kijk even rechts naast mij op de thermometer. En langzaamaan gaan de temperaturen wat omhoog. 15,9 graden momenteel is de gemiddelde temperatuur in Nederland. De zon schijnt, de lucht is blauw. Het is heerlijk. Radio 1224 blijft altijd bij jou. Ook Ton de Ridder had nog gereageerd. Staat momenteel in Slagharen. Goedemiddag, Ton.
1: Goedemiddag, Nederland. Tijd voor Piratenhits op 1224.
0: We draaien deze eventjes speciaal voor je, hè, tijdens het lossen van al die units. Ja. Ton de Ridder.

06-1001-7307. Ook Peter en Astrid uit Amersfoort luisteren mee op de centrale daar. Ik zeg goedemiddag. Ook eventjes voor alle mensen die luisteren via de middengolf op de 1224 kHz. Laat even een berichtje achter hier via de app of via de website radio1224.nl. 06-1001-7307. Dit is de middengolf.

Marion Schumann en Visages Ezim. Ja, goedemiddag, lieve luistervrienden. Donderdagmiddag, 16 over 12. Het is 15 oktober 2026. Ik kreeg nog even een berichtje van de Zwarte Tulpen Radio. Van de week nog even prima ontvangen, trouwens, hier op Radio 1224. Zat er weer prima in, Egbert, hè? Nog bedankt voor je reactie. Luister gezellig mee daar aan die kant. Ik weet trouwens niet of de middengolfzender ook bij hem aan staat op de 1485. Als dat het geval was geweest, had hij het vast wel even doorgestuurd. Goed. Plaatjes gaan in ieder geval die kant uit, Egbert. Ook wordt er meegeluisterd in Blokcel. Ook de boekanier. De boekanier luistert ook mee. Samen met Joke daar op de boerderij. Tussen de dieren, tussen de paadjes, de kipjes, de schaapjes, et cetera. Volgens mij heeft hij ook nog een paar varkens en zo. Nou ja, goed. Verder worden ze ook dus even gedraaid voor Ton de Ridder. Momenteel in Slagharen. Altijd leuk, al die reacties hier op Radio 1224. Mocht je nou ook een berichtje willen sturen, doe dat dan eventjes via 06-1001-7307 of anders via de website radio1224.nl. Ronald Huisman heeft dat ook gedaan. Hij zegt, doe even een plaatje voor het hele team van Radio 1224. En ik wil graag eventjes Henk Westbroek horen met Zelfs je naam is mooi.

0: Mixed Emotions, ja. Love is so easy now. Dat is Drafi Deutsche gewoon eigenlijk, hè. Je kent hem wel van Marmerenstein und Eisenbricht. Die zingt dit, hè, ja.
1: Het is niet de mooiste muziek, dat hoor ik al wel. Maar ja, dat is ook niet belangrijk als ik aan het kleien ben, denk ik.
0: Goedemorgen Robert-Jan, succes en luister nog even mee vanuit Scherpenzeel. Of goedemiddag is het trouwens, hè. Groetjes van Martin, de Studio 63. Deze drive is speciaal even voor jou, Martin, hè. Bedankt voor je reactie, kerel. Leuk dat je luistert, hè.
2: Pas op

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed. The Atlantic. De DJ met het meest geschikte hoofd voor op de radio.

0: Piraten Top 100.
1: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Een lijst samengesteld.
1: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224

0: altijd piratenhits.
1: Nou, we moeten toch even een beetje reclame gaan maken voor de lijst van het jaar. De 1224 Piraten Top 100. We hebben al een aantal lijsten binnengekregen via Radio 1224. Onder andere José en Peter hebben hem ingevuld uit Gouda. Ook Sylvia Geurts uit Ede heeft de lijst netjes ingevuld met 20 tracks. Ook de Zwarte Tulp. Ja, ja, Egbert heeft hem ook al ingevuld. Mariska uit Sint-Jansklooster. En zo nog een aantal. Mocht jij nou denken, hey, ik wil daar ook een bijdrage aan leveren, ga dan even naar de website van Radio 1224 en vul daar jouw persoonlijke top 20 in. En dan wordt deze meegeteld in de stemmen voor de 1224 Piraten Top 100. Mijn naam is Robert-Jan. Zo even een keertje op de donderdagmiddag een stukje hier op Radio 1224. Laat maar even weten of je meeluistert via 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307.

Radio 1224 uitzenden via de middengolf van de 1224 kHz. En natuurlijk altijd via het internet via radio1224.nl. We kregen nog een berichtje van Martin van Dasselaar, oftewel de Studio 63. Hoi Robert-Jan, succes en ik luister nog even mee vanuit Scherpenzeel. Groetjes van Martin. Deze speciaal voor jou, Martin, even, hè? Zeker. De Geschwister Messner en de Bohemische Traum. Hier op Radio 1224.

0: Filippo, ja. Twee verboden geliefden. Ja, goed, oké. Okay. Je kan ervan denken wat je ervan denken wil. Goedemiddag, lieve luistervrienden. 5 minuten voor de klok van 1. Je luistert naar Radio 1224. Ik had gezegd tot klok van 1 uur ben ik bij je. Maar we trekken er nog gewoon even een uurtje bij aan, hoor. Geen punt. Want we krijgen namelijk nog het een en ander aan reacties binnen. Ik moet even kijken, want ik kreeg dit ook nog door.
1: Hey, goedemiddag Robert-Jan. Ik wou langs deze weg even een leuke plaat van Suzy Marel. Tot de morgen lacht. Aanvragen voor iedereen en allemaal.
0: Nou.
1: Hey, nog een paar fijne draaiminuutjes aan die kant. Fijne donderdag en tot laters. Groeten vanuit Breda.
0: Dankjewel, George. Nou, we gaan nog even door dus. Ja. Deze van Suzy Marel op Radio 1224.

deze. Hallo, mijn

0: Onderweg in de auto zit hij, richting Nunspeet, de Zwarte Tulp. Hij stuurt het even een berichtje, luistert lekker mee in de auto. Nu eerst op de radio even de debuutsingle van de Italiaanse zanger Silver Pozzoli. Uitgebracht in 1985. Hij kwam in meerdere landen in de top 30 terecht en piekte het hoogst in Duitsland op nummer 9. In de Nederlandse single top 100 kwam het tot de 21ste plaats. Hier in de piratenscene in Nederland wordt hij wat vaker gedraaid. Around My Dream, nu op Radio 1224. Dit is The Atlantic op donderdagmiddag tot 2 uur.
1: 100% variatie, 200% genieten. Dit is The Atlantic op Radio 1224.
2: You are my dream around my sweet desire.

0: 104
1: weerbericht.
2: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.
3: Zo, het broodje zit weer achter de kiezen. Het maagje is weer gevuld. Goedemiddag, lieve luistervrienden. Je luistert naar Radio 1224. Dit is Benny Nijman en Ga niet weg van mij.

waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: ga niet weg van mij, blijf bij me, ga niet weg van mij.
1: Mooie plaat van Benny Nijman en Ga niet weg van mij. Donderdagmiddag, 3:30. Ik krijg net een berichtje van Fred, de stille genieter. Ja, ja, luistert ook mee. Die zegt ook al, nou, ik heb mijn boterham ook net op, hoor.
2: Net pindakaas gegeten, dus.
1: Ja!
3: We vallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
4: Ja, toch!
3: Dit is Radio 1224, altijd piratenhits.
4: 1224!
1: Goedemiddag buurman, wil je alsjeblieft Josje draaien? Nou, dat gaan we zeker even doen, speciaal voor Ina in Wapenveld. Hier op de radio, Josje met wat geluk op Radio 1224.

0: Mr. Rock'n'Roll. Hier op Radio 1224. Goedemiddag. Ik kreeg nog een verzoekplaatje binnen van Ronald Huisman. Hij zegt, kun jij voor mij eventjes André van Duin draaien met Willempie?
1: Ik vind het hier gezellig.
0: Nou, die gaan we niet draaien. Ik heb wel een andere mooie voor je opgezocht dan André van Duin, Ronald. Luister maar even mee, luister even mee. Misschien ken je hem wel, Ringo. Maar nu is het, ja, bingo!
2: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio

0: afrekenen, dat is 135 gulden drank.
1: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had wel 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
0: Oh. Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo.

0: Alleen maar hits hoor je hier. Alleen maar hits hier op Radio 1224.
1: De Atlantic. Altijd pirateneats op 1224.
0: Goedemiddag luistervrienden. Dit was hem dan weer vanaf mijn kant. We gaan nog even één vocale schijf draaien. En dan gaan we er ook zo uit. Hè? Ja. Ik wens je veel plezier met de overige DJ's van Radio 1224. Even een kleine tip. Morgenochtend stem even af op Radio 1224. Misschien nog even een kleine verrassing. Ik ga verder nog niks verklappen. Maar misschien. Natuurlijk aankomend weekend is hij er ook weer. George

Klaas Vaak tot 6 uur. Dan maandagavond weer DJ Bed natuurlijk met Studio De Hengelse Weend, et cetera, et cetera. Woensdagmiddag, Joop Ruitenbeek. Ah ja, we gaan zo. Hey, weet je wat? Laat gewoon Radio 1224 lekker aanstaan. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dan zit jij 100% zeker. Wat zeg ik? 200% zeker. Garant. We gaan even een lekker wintersplaatje doen. Mekel en Van S met Holland in de Winter. Dit is Radio 1224. Ik zeg tot de volgende keer.

deze. Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland,

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: deze.
1: 700 kilometers lang moet ik nog naar strepen zitten turen.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
3: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
3: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
3: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
3: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224!
0: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.

0: deze.
1: Hallo, hallo, hallo, lieve. Hallo, hallo, hallo, lieve. Bitte, bitte, bitte melden.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: 1224
1: weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
3: Dat komt alleen maar voor in Dalen.
0: Een lijst samengesteld.
3: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224

0: deze. Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
1: Altijd piratenhits.

Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: ook deze.
1: Jouw mooie ogen, je donkere haren. Het is een herinnering die altijd zal bewaren.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaart...
3: 12-2-4!

De fluitjes van Amp gaat weer ronden voor Jan en alle man. Voor alle luisteraars, alle amateurs. En nog een voor het hele team van de 12-2-4. Leg in ieder geval die kant uit. En ook om de luisteraars op de middengolfband op de 12-24 kW. Leg in ieder geval ook om die richting uit, hè.

In ieder geval voor een goed verzoek kan je hem bellen 06 23 33 20 98 06 23 33 20 98 of in via de website van radio 1224.nl in wordt de verzoekbox en dan komt het ook een dik van elkaar.

Ook een Atlantic. Vandaag ook een prima ontvang hier, hè, Robert-Jan. Zat er ook weer prima in vanaf je kant. Niks op aan te merken, hè. Laat je gaan ook richting die kant, Robert-Jan. De Atlantic. Heet Atlantic, hè.

Bijzonder goedenavond allemaal te luisteraars. Je bent nog in verbond met de Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rustig even af de boulevard hier vanuit Staphorst. Het volgende plaatje moet ik indraaien voor het hele team van de 12-2-4. En dat wordt hem aangeboden door Ronald Huisman. Ronald Huisman, bedankt vanaf jouw kant in. Vanaf de Blokhut. Ik heb een plaatje opgestort hier van Doema, maar een andere. Ik kan hier het gewoon niet vinden, hè. Dat weet dat in. In ieder geval de plaatjes, is dit alles? Die komt er zo man achteraan naar hier, hè? Ronald Huisman. In ieder geval een plaatje winnen voor het hele team van de 12-2-4. En dat wordt hem aangeboden door Ronald Huisman. En dat allemaal richting Montfort. Met een plaatje weer van Doema. Ik heb een plaatje omhoog gezocht, hier is dit alles. Ik kan die anders gewoon niet vinden, Ronald. Hè? Maar wat die ook goed is.

voor het hele team van het 1224 wordt aangeboden door Ronald Uitman vanuit Montfort. In ieder geval bedankt Ronald, vanaf jouw kant in. Blijf gaan in ieder geval ook hem die richting uit, hè. Met de verder aanwezigen.

Maar dan blijft nog een drijf in het land is. Of een land ik. Robert Jan, vlaag die kant uit. Ook aan Stef, de Boegenier, vlaag ook allemaal die richting uit. En ook aan de Studio 16 vanuit Breda, vlaag ook allemaal die richting uit. Ook met de lady daar. Ook aan Chris, de Rode Adelaar. Met de lady daar vanuit Waalwijk, vlaag ook die richting uit. Ook een Appie en Dilletje daar, vanuit Tubbedding, plagen ik hem die richting uit, hè, richting Twente.

Ook hem Robert Ronald Huisman plagen we nu wel die kant uit. Ook hem voor het hele team van de 12-2-4. Dan plagen ik hem die richting uit, hè. Verder voor alle luisteraars, alle amateurs die erbij zijn, een bijzonder goedenavond. De plagen gaan in ieder geval ook hem die richting uit. Ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatts op de middengolfband. Daar gaan we ook om die richting uit. Je kunt nog hem reageren, dat is 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via radio 1224.nl en via de Visual Box. En dan komt het ook hem dik van elkaar, hè? Doe je maar gezellig met, dan komt ze weer aan, hè.

De volgende belangrijke speciaal weer winnen van de 12-2-4. En dan wordt hem aangeboden naar Ronald Huisman. Ronald Huisman, bedankt vanaf jouw kant. Maar ik kan dat plaatje er gewoon niet vinden. Hè. De computer sluit me helemaal op tot hier. En dan had ik een ander plaatje gezocht van Wilfred Gené. Zomaar een avond in de kroeg. Ik hoor die ook eens goed is, Ronald. Hè. Van de week in Beuzel met die pc's, hè? Dat is niet goed hier. Ik wil Ronald Huisman, bedankt vanaf jouw kant, Tim. Ik heb een plaatje opgezocht van Wilfred Gené. Zomaar een avond in de kroeg, ik hoop dat die goed is, hè.

De volgende plaat is speciaal voor de Tulp Radio. Nou, er komt er zo een master aan, Herbert, hè. De mooie polka. Ik hoop dat die goed is, hè. Ook een Berend, de kleine bison, plaag in ieder geval ook om die kant uit. Ook een Stefta vanuit de polder, plaag aan die kant uit, hè. Mooie hamertoeter. Ook een Atlantic, de plaag aan die kant uit. Ook een Christen Roodadelaar met de lady. Plaag ook allemaal die richting uit, hè. Ook een Abbie en Dirkje daar vanuit de Tubbedding. En ook een Sanuutje met de Hercules vanuit Masterbroek.

De kleine Bison heeft in ieder geval succes, man, vroeg. Nou, dat zal wel goed komen, maar daar ben ik niet zo bang voor. In ieder geval succes, hè. Vanmorgen vroeg. Ja, ja. De muziek is op.

Welkom de Bison, de plagen in ieder geval ook uit die richting uit, de Bison Radio. In ieder geval een bijzonder goede naam, de amateur luisteraar. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager met Madonna. Dan allemaal rest even naar de boulevard hier vanuit Staphorst. En dan allemaal weer op de donderdagavond, de muziekavond.

ja, dan moet ik hem nu nog maar dicht zetten hier, hè. In ieder geval, ik hoop dat de kwaliteit weer goed bent van spraak van de muziek. De muziekkeuze een klein beetje nog in de smaak valt. Daar doen we nog in voor, hè. In ieder geval, de plaat gaat rond voor Jan en allemaal. Niemand uitgezonderd voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook in voor het hele team van de 12-2-4. Plaat gaat in ieder geval die richting uit. Ook om de luisteraars dat de 12-24 kilowatt op de middelgolle band. Daar gun ik er wel die richting uit, een bijzonder goeie naam. Verder gaan we plan opnemen richting Tubbedding met Abby en Dirkje daar. Ook om Chris Goudenhadelaar met de lady daar vanuit Waalwijk. Daar gaan we gewoon die richting uit. Ook om de Sanotje met de Hercules daar vanuit Massenbroek. André en Johan, de plan gun ik wel die kant nu daar. En verder voor alle luisteraars en alle amateurs een bijzonder goeie avond.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

bijzonder goedenavond allemaal tot luisteraars. Ik ben nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rustig even af de boulevard hier vanuit Staphorst. Verder een applaus en remonden voor alle luisteraars, alle amateurs die er nog bij zijn. Ook om de teamlijn van de 1224 plaatsen, kom maar die richting uit. Ook om de luisteraars tot 1224 kilowatt op de middengolfband. Plaatsen de vierde. Jongen, jongen. Gaat er in ieder geval die kant uit. Nodig een wat drinken hier, hè? Dan krijg je dat, hè? Ja, geen biertjes, hè? In ieder geval de plaag gaat ronden voor alle luisteraars op de 24 kilowatt door middengolfband. Laten we in ieder geval die richting uit. Kom maar de kwaliteit nog een beetje goed ben van het spraak van de muziek. En dat de muziekkeuze een klein beetje in de smaak valt weer. Hè. Het is altijd een zoeken hier.

De luisteraars amateurs, een bijzonder goedenavond. Ik zag net maar de WhatsApp trommel lag hier. In ieder geval, sorry vanaf mijn kant, de WhatsApp lag eruit hier. Ik heb het niet gelezen hier. Nou, ik heb hem geüpdate hier. Dat is nou weer goed, hè? In ieder geval Ada Hinsen, de vlag in ieder geval ook om die kant nog op. Ook om Ruisman, plaag ook om die richting uit, ook om Heina Ton. Ook om, sorry, de vlag in ieder geval ook om die kant uit, hè, richting Kesteren.

In ieder geval, sorry vanaf mijn kant hier. De WhatsApp blaast eruit hier. En weer geüpdate hier. Dat was niet helemaal goed, joh. Ook om Reusman, de vlag in die geloof, ook om die kant uit. Ook om Henaton. Ook om Jan, vanuit de Hoge Noorden, daar vlag ik die kant nu. Hè. In ieder geval nog een paar plaatjes vanaf mijn kant in. Een bijzonder goede avond, ik ben nog even afgestemd. Bij de scheepsjager met Madonna, dat allemaal rechtstreeks vanuit Stapos. Een bijzonder goede avond.

De platen van naam ging donder van Jan en allemaal, niemand uitgezonderd. Ook in voor alle luisteraars, alle amateurs, ook voor het hele team van de 1224. Ook hem, Robert Jan, ook een bedankt vanaf jouw kant. De plaatje ging in ieder geval ook die kant niet, hè. En ook verder voor het hele team van de 1224. En dan komt de luisteraars op de 1224 kilowatts op de middelgolle band. Het plaatje ging ook allemaal die richting uit. Ook allemaal weer bedankt voor de luisteren weer. Tot de volgende keer. Als het toegelaten mogelijk is, hè. Je weet maar nooit. In ieder geval alle DJ's van de week. Succes met de uitzending. Berend, man, nog hem. Succes daar. De kleine bison.

En de verdere DJ's ook een succes met de uitzending van de week weer, hè? We gaan eruit hier, ik laat nog één polkaartje erachteraan draaien hier. Dan gaan we er ook weer hier, hè? Dan vind ik het ook mooi geweest hier. Bedankt weer, tot de volgende keer. En al wiedersehen.

En ze zijn de luisteraars amateurs en het hele team van de 1224 naar Ramelen. Bedankt voor het luisteren. Ook de luisteraars van de 1224 kilowatts naar Ramelen. Bedankt en tot de volgende keer. We gaan eruit hier. Einde muziek, einde uitzending. Bedankt en fijne avond met elkaar. En ze zijn gegroet hier vanuit Stapos. En ui.

0: deze. Maar ook deze.
1: Ik liebe dich.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via

me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Het blijft vanavond droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Bij zee waait het iets harder. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 's Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Ben jij tijdens de feestdagen die kerstmuziek helemaal zat? Luister op eerste kerstdag naar de 1224 Piraten Top 100.
2: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
1: Een lijst samengesteld.
2: Zoiets gebeurt niet echt.
1: Voor en door jou. Radio 1224

0: van 12 tot 4 naar Madonna en Scheepsjager en Madonna. Even Ruitenbeek met non-stop tot middernacht hier op 12 tot 4 met de Cats. The best years of my life.
1: Ik vind je hier al gek. Zo gezellig, hè?
0: Mijn plaatjes even er doorheen gooien. Drinken en alles, zeg maar. Als je een verzoekje hebt, dan zie ik het graag verschijnen.

Muziek uit de jaren 80 hier op Radio Salte 4, net voor het nieuws van 11 uur. Nog een dama-zangeres ga ik je dan horen. Het EOB uit Nederland, ja, van de vorige keer wel. Hè. Even een Nederlandstalig nummer, want dat komt er even aan lopen. Nou, even dat nieuws. Ik was gelende wie er over ons uitgestort wordt, natuurlijk.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Frances Dix met het radionieuws. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio.
0: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
2: Als de dag van toe.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

Dat mij hier op 12.24, de eerste vocale na het nieuws van 11 uur natuurlijk hier op 12.24. Even zwaaien naar Jozef. Jozef en Weert luistert ook mee. Ook Robert-Jan van Bennekamp druk bezig achter die solisse hier van 12.24. Ja, heel druk bezig, ja. Ken je deze nog een oudje uit, heel ver, hè, uit de jaren 60, eind jaren 60, 68 geloof ik. Dit zijn de Rolling Stones. En ze zingen dat over een meisje en ze zegt... Ze is een regenboog. Ze is als een regenboog, ja.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Goedenavond, Jozef. Ja, mooie muziek, zegt hij. Ja, ik ga even een gek plaatje draaien zometeen. Trouwens, door de B.J. Thomas. Raindrops Keep Falling On My Head. Ik heb natuurlijk het voorhoor die Mick ook nog. Hè. Even een gek plaatje draaien over radiopiraten eigenlijk. Hè. Even er tussendoor. Eigenlijk klopt dat niet zo lang s'avonds laat, maar dat ga ik gewoon even doen. Hè. Karel van Drempelen en Adolf Kofferroom, die zingen dat, hè? Ja, ja. En dat gaat over de Haagse piraten uit de jaren 70-80 in Den Haag.
1: Een psychiatrisch experiment. En met toestemming van de overheid. In een poging om sterk verslaafde radiocontrolediensambtenaren af te kicken. En zelf de problemen van het illegaal zenden te laten kennen. En tevens indirect de andere illegale zenders van Den Haag weg te concurreren. Door het weghalen van alle luisteraars en adverteerders. Is dit de nieuwe zender van Den Haag en omstreek. Radiocontrolediensd kan alleen door zichzelf uit de lucht gehaald worden. Radiocontrolediensd is dit... De zender voor Den Haag en omstreken. Na de sabotage van vorige week zijn wij weer terug in de lucht. Dit is Radiocontroledienst. De 97,8 megahertz. Een 303 met Karel van Drempelen. Want daar waar ze een keer afgelopen zijn met die piratenzoon. En we hebben jullie dan ook wel aardig teruggepakt van de week. We krijgen ze wel klein. Hey, hier is een plaatje voor mijn collega Adolf Kofferroom.
2: SCD, non-stop Karel van Drempelen. Adolf Kofferroom, Radio Controledienst.
1: Elke postbus van elk radiostation in Den Haag kunt u naar schrijven. Dat maakt niet uit, komt wel terecht. Ik zal u even uitleggen, kort en bondig, wat er nou vorige week gebeurd is. Vorige week hebben die gezamenlijk piraten, denken ze. We zullen hem wel klein krijgen, die Karel. We zullen hem voortijdig van zijn psychiatrische experiment afhelpen. Dat hij nog... Ja. Zal ik wel zeggen. Nou, en toen hebben ze die zender hebben ze een beetje lopen barricaderen. Hè?

0: radiocontroledienst kan alleen door zichzelf uitgehaald worden.
1: Hey, dat is Carl Doekers, mijn Kung Fu Fighting. Hoor je dat uit? Ja, Karel van Dreppelen, Haarlof Koffer aan was dat. Ja, even een gekje tussendoor natuurlijk, maar kunnen. It's hard.

Ray Simon hier op jouw 12TV. We gaan op naar 11:30. Ja. En van Nederlands namen weer. Monique Sinclair komt er even aan lopen. Ja. Kijk welke naam. Je ziet er hoe die heet. Nee.

origineel is van Corrie Brokken natuurlijk. Ja, maar dat was de uitvoering van Bonnie Sinclair hier op 12-2 Pier. Ja. We zijn hier in Bolland. Twee keer natuurlijk. Een beetje Bolland en Bolland, ja.

Hey, ik heb je toch alles verteld? Je begrijpt het toch? De ervaringen die ik had, hebben me juist extra doen beseffen dat het met jou anders is. Beter, mooier. Je begrijpt het toch wel? Net als ik.

El Galbetti was dat in een mooie vertaling van Charlene in het Engels. Hè? I'll never be into me. Hoe die heet Robert-Jan? Ik moet leren. Hè? Origineel is van Charlene, wat ik zei uit de jaren 80. I'll never be into me. Moet het wel goed zeggen natuurlijk. Ja. Wij laten hier op alles 12 uit de week bij je de middernacht.

Joe Spielwagen hier op jouw 1224. Keep on loving you, ja. Ik heb nog een vertaling uit het Engels. Even in het Duits. Benny McLean, die maakte wat disco-hits. Ook deze.

Mooie vertaling in het Duits van Torn Between Two Lovers van Mary McGuire. Ja. Dit is wel wat leuk voor Barry McLean natuurlijk. Jozef Galebert, zo meteen. Jozef, ja, leuk, hè. Hoop je genoten hebt, jongen.

we gaan ons opmaken voor het nieuws van middernacht hier op jouw 1224. En voor je het weet is het weer vrijdag, hè? En morgen is hij weer terug, als goed is de kleine bizon. De return op 1224, ja. Welterusten allemaal, welterusten. En bedankt voor het luisteren natuurlijk hier op 1224. En de groeten van jouw bruidenbrief. Zullen we maar zeggen.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: keuze.
1: Winter was zo mooi als de Mississippi in de zomertijd. Ik dacht nog even en ik ben haar kwijt.
0: Maar ook deze.
2: Komt toch weer vlug Marie Jolie, Marie la Blonde. Van tout le monde wil jou terug.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land. Dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
4: Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
4: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
4: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nagedacht. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
4: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 1224.

Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lach.

Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik,

0: maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak hier de raam, dan had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw en toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.
1: Radio 1224, de beste hits zonder gebruiksaanwijzing.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 's Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Ben jij tijdens de feestdagen die...

0: Piraten Top 100.
1: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Een lijst samengesteld.
1: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Voor en door jou. Radio 1224.

0: altijd piratenhits.
1: Van het werken